see from where.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
3: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
2: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hantavirus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïben met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen, die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
4: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
2: Nou, Mechelen bedoelt dan naar Union, dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

en oprechte blik, de elegantie van het sombere gezelschap.

knetterend, schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever

en waar door de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt en dwazen. Ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens.

Jugend FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde volgens het nieuwsblad op een omheining. De hulpdiensten probeerden hem nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is de jongen later op de avond overleden. Politie en parket onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren en wie eventueel in de fout ging. Rond deze tijd mogen de passagiers en de bemanning van boord van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Dat is vanmorgen aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. Maar dokters en experts onderzoeken wel eerst iedereen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
3: Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan. Ze zullen de landen, de nationaliteiten zoveel mogelijk bij elkaar houden. Want voor veel nationaliteiten staat een apart vliegtuig klaar om de mensen naar het land van herkomst te vervoeren.
2: Twee Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden uit Voorthog wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen met het Hantavirus bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000, dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen, die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brendan Mechelen.
4: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
2: Mechelen bedoelt dan op tv naar Union, dat vanavond tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A, tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch gewonnen had. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag. Het weekend daarna volgt de terugmatch in Dender-Leeuw. We krijgen een wisselend bewolkte, maar meestal droge dag, rond 20 graden. Morgen kans op een bui en een pak frisser, nog zo'n 13 graden. Dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar zo goed als droog bij 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Drie diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg. Offroad.

zingt van die lelie, dat beeld dat zijn lelie is. Op een of andere manier klinkt dat zo lief en zacht. Ik hoor je zingen en put kracht. Gewoon uit dat simpele beeld. Ik krijg gek genoeg het

0: Dit is Urgent FM.
1: Microphone check.
2: Voilà, c'est tout.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel wel goed geplaatst en vastgemaakt was. Peter De Wijlder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurde, reageert bij VTM-nieuwscollega Nathalie Dijk.
4: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Maar daar kan ik geen details over geven.
5: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
4: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
3: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
6: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
3: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
7: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
3: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is Team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij deed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er ook buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
8: This should be a very dynamite show.
9: Loom.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Tweede nasem.
3: Tweede nasem.
2: Tweede nasem.
3: Dit is Tweede Nasem op Urgent FM.

Welkom, welkom, lieve luisteraars bij onze tweede naast mijn radioshop Urgent FM. Schoonvolk in de studio vandaag. Sanne van Catnip, heel fijn om jou erbij te hebben op deze mooie zindag. Speciaal om deze lieve moeders in de bloemetjes te kunnen zetten, kunnen we nog tot 4 uur genieten van een all-female disco-set. Start purring, disco cats. You know what to do. Turn up the volume and polish your disco shoe. Toodaloo.

Bye-bye.

Bye-bye.

drum star aristocrat. Moonwalker. Who's rocker?

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel wel goed geplaatst en vastgemaakt was. Peter De Vijder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurde, reageert bij VTM-nieuwscollega Nathalie Dijk.
3: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Maar daar kan ik geen details over geven.
4: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
3: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
2: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
5: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
2: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
6: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
2: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij deed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er ook buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.

0: Rocky Cha-Cha. We can't live in the
1: Russo, Russo.

that time.

Bella and the Bizarre, zijnde de dochter van King Khan met haar band, speelde gisteren een heerlijk concert in de Pits in Kortrijk, nog altijd ons favoriete rock'n'roll-kot. Het voorprogramma werd verzorgd door de Gentse band Straight Shooter, die zich met grote klasse door het uiver van Raining Sound walst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wowsville, waar we gewoon verder gaan met Raining Sound natuurlijk.

Raining Sound, de band van Greg Cartwright, gevolgd door Jack Oblivion en The Sheiks, met wie hij ook samenspeelt in Laundry Bed, die zo net hoorde. We gaan verder met een andere legendarische, geweldige band uit de underground. Hier is Brimstone Howell.

Brimstone Howl uit Nebraska, als ik me niet vergis, gevolgd door twee Griekse bands die het jammer genoeg niet konden waarmaken buiten de eigen landsgrenzen. U hoorde achtereen volgens Bazooka en Acid Baby Jesus. Deze Amerikaanse band schopte het wel tot ver buiten de eigen landsgrenzen en doet dat eigenlijk nog steeds. Hier zijn de Black Lips.

The Black Lips, gevolgd door Taff Falco en tenslotte The Salem Travelers met Crying Pity and a Shame. Een nummer te vinden op de Honus Jones verzamelaar Life in Heaven is Free, Checker Gospel 1961-1973. Tijd voor nog een nummer van ons favoriete oudje, zijn de Dona Onete uit de Amazone. Afkomstig van een dure Braziliaanse import LP, maar dat hebben we er allemaal voor over. Geniet van Dona Onete.

Dona Onete, gevolgd door Africa Negra. Een mens moet af en toe zijn comfortzone eens verlaten en dat deden wij deze week met de Queen Dem-verzamelaar op Soul Jazz. En werkelijk, dit deugt, hier is Cuckoo Chloe.

0: is Aftershave. That little twigs.
1: Coucou Chloé met een nummer uit de Queen Dem verzamelaar op Soul Jazz Records en daarna The Mighty Fall met My Ex-Classmates Kids uit Are You Are Missing Winner uit 2001, als ik me niet vergis. We gaan verder met Les Belgicains, volume 2.

Los Nicolos met Guaracha Freddo, een nummer te vinden op volume 2 van Les Belgicains, uitgebracht op Covadia. Dat is, als ik me niet vergis, een Gents label. Een ander Gents label is Radio Martico en die brachten onlangs twee dubbele verzamelaars uit met focus op het Guinese label Silifone Records. Twee prachtige verzamelaars, heel mooi uitgegeven. We gaan luisteren naar Bala et ses baladins. Geniet ervan en tot volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10
0: uur. Urgent FM.